Thank you.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u wel.
7: Hoor je het?
8: Kettenjagers op Versailles!
9: Efteling Kids Radio!
10: Joehoe!

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. Huh? En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer volkomt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Ah, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja. Ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan me... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven.
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen.
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel, hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?

0: de chips erin te gaan. Het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas, hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht...

0: Sidra, Sidri.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd. Eind van het lied. Tot mijn verdriet.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De magische klok. Er was eens een oude tovenaar die zo handig was dat hij alles kon maken. Hij had een knechtje die Slimme Toon heette. De koning van het land had 6 zonen die zichzelf geweldig goed en mooi vonden. Ze wilden dat de tovenaar een klok voor hen zou maken waarop ze zelf te zien waren als ridders op paarden. Iedereen kon hen dan zien op het kasteelplein. De tovenaar hield helemaal niet van dat opschepperige gedoe. Maar hij deed het toch en sprak af dat hij er 3 zakken goud voor zou krijgen. Het werd een soort toverklok. Als de prinsen op hun trompetten bliezen, klonk de bel en gingen de 6 ridders vanzelf rondrijden. Op een dag was de klok klaar en de 6 prinsen vonden hem prachtig. Maar ze wilden geen 3 zakken goud betalen. 1 vonden ze wel genoeg. De tovenaar werd boos en zei: "Niks ervan, beloofd is beloofd. Dan verkoop ik die klok wel aan iemand anders." Hij zette de prinsen de deur uit. Toen riep hij Slimme Toon bij zich en zei: "Toon, ik ga op reis. Ik moet mijn klok aan iemand anders verkopen, want de prinsen betalen me niet wat we hebben afgesproken." Slimme Toon was eigenlijk een beetje gemeen. Zodra de tovenaar vertrokken was, holde hij naar het kasteelplein en zei tegen de prinsen: "Voor 1 zak goud lever ik jullie de klok en zet ik hem in elkaar." Dat wilden de prinsen wel. Slimme Toon ging aan de slag en de prinsen pakten hun trompetten om te kijken of de klok werkte. Ta, ta, ta, ta. De wijzers begonnen te draaien. De ridders kwamen in beweging, maar de bel, die deed niets. Slimme Toon was de klepel vergeten. Hij ging terug om hem te halen. De tovenaar was intussen ook weer op weg naar huis. Hij zag Slimme Toon over het bospad lopen, met de klepel van de klok. Hij volgde zijn knechtje en op het kasteelplein zag hij dat Slimme Toon de klepel in de bel hing, in de nok van de toren. Boos zwaaide de tovenaar met zijn staf en riep een toverspreuk. Op slag veranderde Slimme Toon en de 6 prinsen in stenen beelden. En dat zijn ze nu nog steeds. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt als je te veel aan jezelf denkt. En de tovenaar, die leefde nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

0: Ze doet hier natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Bolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een kloddertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

Tijd om de wolf in jou los te laten. Ja, dat is leuk. Doe je mee? Komt-ie aan. Au!

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, hey, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse leeg probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak, hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
5: Wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
5: Wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
5: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luisteren. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
6: Ja, maar... Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
5: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips kunnen gaan. Waarom drinken? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest!
0: Ah, aha.

Mariet wil verder spelen. Kom, Yogi, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

steek je aan. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Meestal sta ik met beide voeten stevig op de grond.

0: Wauw.
1: Papiel, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De rode schoentjes. Er was eens een meisje dat Karen heette. Ze had geen vader of moeder meer en zwierf helemaal alleen over straat. Op een gure winterdag stond Karen op een plein te bedelen. Plotseling stopte er een koets waarin een oude dame zat. Ze zag het meisje in de kou staan en kreeg zo medelijden met haar dat ze zei: "Stap maar in, kom in mijn huis wonen. Ik heb plaats genoeg en ik kan wel wat gezelschap gebruiken." Karen had het fijn bij de oude dame. Ze kreeg lekker te eten en prachtige kleren. Ze stond graag voor de spiegel en danste daar dan bij. Karen was dol op dansen. Op een dag waren haar zwarte lakschoenen versleten en Karen mocht een nieuw paar gaan kopen. Bij de schoenmaker zag ze prachtige rode lakschoentjes. Die moest ze hebben. Karen kocht ze en op haar nieuwe rode schoentjes danste ze naar huis. Maar de oude dame zei: "Met zulke schoenen kun je morgen echt niet naar de kerk. Doe die oude zwarte maar weer aan." De volgende ochtend deed Karen haar nieuwe rode schoentjes toch aan. Ze waren ook zo mooi. Voor de kerkdeur zat een oude soldaat die zei: "Dat zijn toch eens schoenen om mee naar de kerk te gaan." Met zijn zwaard tikte hij even tegen de rode schoentjes. Karen hoorde niet dat hij daarbij een toverspreuk mompelde. Wat later was er een groot dansfeest op het marktplein waar ze graag naartoe wilde. Helaas was het lieve oude dame ziek en Karen moest haar verzorgen. Maar ze wilde zo graag naar het feest dat ze het huis uitsloop toen de dame sliep. Ze zwierde over het plein en voelde zich heerlijk. Rond middernacht was het feest afgelopen. Karin schrok dat het al zo laat was. Ze moest snel naar huis, naar de zieke dame. Maar het ging niet. De schoentjes dansten uit zichzelf door. Of ze wilde of niet, Karen moest wel doordansen. Dagenlang danste ze, tot ze uiteindelijk uitgeput weer langs de oude soldaat kwam. Die vroeg: "Jij hield toch zo van dansen?" "Jawel, maar de oude dame heeft me nodig. Help me alstublieft," riep Karen. Ze had er zo'n spijt van.
3: "Haha, je kunt dus toch nog aan anderen denken," zei de soldaat. En hij zwaaide met zijn zwaard. Onmiddellijk schoten de schoentjes van haar voeten. Karen holde naar huis. Gelukkig werd de oude dame weer helemaal beter. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. En de rode schoentjes? Het schijnt dat die gewoon door zijn blijven dansen. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang en gelukkig.

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van Snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep. Ja,

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: niemand weet, niemand weet dat ik Rapelsteeltje heet. Hoepla!
1: Moxie! Cool als een kat. Betsy! Zwaar onderschat. Constance! Het is me wat.
2: Mies!
3: Sorry, wat?

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg! Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks!
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. O, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: O, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens... net doen, of...
2: Nee,
3: jou ga vetmest, hè.
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Roodkapje, help! Help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooie gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee, nee, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja, ja, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
3: He?
1: Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen.
3: Maar
1: de
3: ik...
1: kat eten geven.
3: Au! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Au, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja.
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier

0: geluid.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaas Vaak? Oehoe, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oehoe op bezoek bij iedereen.
2: Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?

niet omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil. Dag, prins Jochem, zei de kabouter vriendelijk. Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord? Nou en nof, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen. Inderdaad, zei Klaas Vaak. Zeg, heb je zin in een vliegtochtje? Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak. Vooruit dan. De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan. Daar woon ik, zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine vrolijke mannetjes. Dit zijn de zandkabouters, zei Klaas Vaak. Zij helpen mij met het maken van het slaapzand. Dat strooi ik elke nacht in de ogen van de slapende kinderen. En dan dromen ze heerlijk. Hij liet Jochem het kasteel zien. Overal waren zandkabouters aan het werk. Ze liepen af en aan met kruiwagentjes vol met fijn wit zand of bouwden zandkastelen op de binnenplaats. Jochem en Klaas Vaak beklommen de hoogste toren. De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water. Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem. En Klaas Vaak zei, wie zegt dat je dat niet kan? Probeer het maar. En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje dat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed. Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij. En Klaas Vaak? Die was alweer nieuw slaapzand aan het maken, om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: grote. Dat wil toch iedereen? Dus gaan we erheen.
1: Maar hoe?
0: Als je lang nek bent, dan rek je. Zoals je naam betaamt je nekje. Totdat je er bent. En als je heks bent, nou dan vlieg je. Of je doet alsof en lieg je.
2: Nou, ik ben echt op de maan geweest.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chips kunnen we gaan snijden. Waarom drinken we dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.

0: Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen,

0: stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: Kijk eens.
1: Oh, bloemen. Oh, ik ben gek op bloemen.
0: Deze zijn voor u.
1: Oh, voor mij?
0: Van de markies.
1: Wat mooi. Maar waarom geeft de markies ze zelf eigenlijk niet?
0: Onder ons gezegd gezwegen, de markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij begroeten.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus kies is Kie. Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. De maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
1: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Ja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel, hoor.
0: Het leek of K val speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij? Jij bent koning? Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij bent toch koning?
5: Dag.
6: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
1: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina. Fantasia. Oh, dat je dat wist. Wat goed.
1: Illumina.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook wel zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land. En ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duif aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren? Vroeg Arthur haar. Ik zou niets liever willen, zei de oude weefster zacht. Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien. Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt? Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de manden met garen. Nu heb ik hemelsblauw nodig, zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had. En de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorde het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroed. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: zijn we niet alleen.
1: La la la la la la la la la la la la la la la. Hey, Roodkapje hier. Oh, ik ben toch zo lekker aan het wandelen in het Sprookjesbos vandaag. Nu maar hopen dat ik wolven niet tegenkom.

0: verder de uitslag van.
1: Welkom!

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier, hier!
2: Dank u wel. Pardon.

0: oude grijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus. Pff,
2: dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Nibbel, knabbel, kneusje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stelte stommerikken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we nog een stukje?
1: Nou.
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft hij toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus. Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker?
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Kom terug! Wijs maar het schoonheidskruid!
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol. Ik ben zo terug. Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, hey, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best leuk.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Sophia.
1: Hey, hallo daar. Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-avond niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ro. Oh, rood. Kapje.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: kant.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: show.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
3: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
1: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De nieuwe kleren van de keizer. Er was eens een keizer die de hele dag voor de spiegel stond. Zo ijdel was hij. Van het land regeren kwam dus maar weinig terecht. Op een dag stonden er twee mannen aan de paleispoort die vertelden dat ze hele speciale kledingstof konden weven. Het was een toverstof die alleen ijverige en slimme mensen konden zien. Dat wilde de keizer wel eens meemaken. De jaarlijkse optocht kwam eraan en een nieuw, bijzonder kostuum leek hem wel wat. Hij was natuurlijk ook nieuwsgierig wie er lui en dom waren in zijn land. De wevers kregen alles wat ze nodig hadden. Maar niemand wist dat de twee mannen eigenlijk bedriegers waren. Ze deden net alsof ze hard werkten. Maar het weefgetouw was leeg en bleef leeg. De keizer had intussen een minister gevraagd om bij de wevers te gaan kijken. Als mijn minister de stof kan zien, dan kan ik dat ook, dacht hij. Die minister schrok. Het weefgetouw was leeg. Was hij echt zo lui en dom? Hij durfde niets te laten merken aan de keizer en vertelde enthousiast over de prachtige stof. De grote dag van de optocht was aangebroken. De keizer zou zijn nieuwe kleren krijgen. De wevers wezen naar een lege kleerhanger aan het rek. Majesteit, wat vindt u ervan? De keizer zag natuurlijk niets. Bijzonder, heel bijzonder, zei hij. Hij voelde zich erg ongelukkig, maar wilde niets laten merken. De keizer trok zijn kleren uit om te passen. In zijn blootje stond hij voor de spiegel en deed hij net alsof hij het kostuum bewonderde. Bibberend van de kou liep hij in de optocht. Achter hem hield een bediende zogenaamd zijn mantel vast. De mensen riepen, bravo, wat ziet onze keizer er weer prachtig uit. Niemand wilde laten merken dat zij de kleren helemaal niet konden zien. Maar opeens riep een klein jochie, de keizer heeft helemaal niets aan. Hij heeft gelijk, zei iemand anders. En opeens riep iedereen, het is waar. De keizer heeft geen kleren aan. De keizer zelf deed maar net of er niets aan de hand was. Hij schaamde zich omdat hij wist dat zijn volk gelijk had. En hij nam zich voor om nooit meer zo vaak voor de spiegel te staan. Vanaf die dag had de keizer weer tijd om het land te regeren. En hij leefde nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Welk sprookje ruikt naar peperkoek in het Sprookjesbos? Maar natuurlijk, Hans en Grietje.
1: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Lekker draaien!
2: Alle tovertwinkels!
0: Dat wordt lachen!
3: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Dat klopt.
1: De 7 geitjes spelen ganzenbord. Geitje Benjamin gooit een dobbelsteen, voep, zo tegen het plafond aan. Zijn zusje zegt, wat doe jij nou? Geitje Benjamin zegt, ja, jij zei, wie het hoogste gooit, mag beginnen. Pa!
2: Efteling Kids Radio.

0: Dank u wel. Oeh, dank u wel. Dank u wel. Oeh, dank u wel. Dank u. Oepa.
1: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
2: Efteling Kids Radio.
1: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: elke sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed je dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
4: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
4: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen, één keer stampen.
1: Dank, kleine vriend.
4: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
4: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...
4: Fakir?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
5: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
5: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen.

0: zeven, acht, negen...
1: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5...
0: Reus.
1: Wat komt er dan? 8, 3, 46... 54, 13, 72...
2: Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
3: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
4: En als we nou eens 7 keer stampen, of 10 keer...
3: dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
4: Laten we dan 3 proberen.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
4: Blijf hier staan.
2: Het werkt!
3: Waarachtig! Ja, ja, ja.
2: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag...

0: chipsker in de kamer sneaken. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, toch, toch, toch.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

0: Hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

0: Kids Radio.
1: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?
2: Ik maak van stro gouden draden, zeker een

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
3: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
1: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Dag, prins van mij.
1: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd ze naar bed gebracht door haar moeder. Die zei, dag mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, dacht het meisje. Ze dacht even na en zei, dag koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zou ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. En ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets. Maar de prinses zei, dag, lieve papegaai.
2: Zeg eens wat, zei de koning.
1: Zeg eens wat, zei het prinsesje.
2: Zou zijn snavel vastzitten?
1: Zou zijn snavel vastzitten? En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord. Maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos. Toen ze een oud vrouwtje tegenkwam.
3: Dag, lief kind, zei de vrouw.
4: Dag, lief kind, zei de prinses.
3: Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai.
1: Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak.
3: Flits!
1: De prinses was veranderd in een papegaai.
3: Dat krijg je ervan als je zo graag wil papegaaien, zei de vrouw, die in werkelijkheid een heks was.
1: De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door een open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling en iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikte.
0: Dag mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn.
1: Toen zei de papegaai.
3: Dag koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn.
1: De koningin kreeg tranen in haar ogen. En plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken.
0: Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht. Maar je was al die tijd gewoon bij ons.
1: De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze nu voor eeuwig afgeleerd. En ze leefde nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

Efteling Kids Radio. Hier hoor.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Hey, hoe gaat het? Ik denk ik vraag het.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks betrapte hem. Voor straf nam ze toen hun kindje mee, zodra het geboren was. De heks noemde het meisje Rapunzel. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapunzel had prachtig goudglanzend haar, waar ze een heel lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze:
3: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar. Jouw lokken een ladder, zo kom ik daar.
2: Rapunzel hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapunzel was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet zo alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapunzel haar vlecht weer naar beneden, maar daar verscheen niet de heks. Nee, het was een jongen. Hij glimlachte vriendelijk en zei: Ik ben een prins. Ik hoorde je zingen en ik zie nu dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapunzel af.
3: Dat zal je leren. Ik wil je nooit meer zien,
2: riep ze jaloers. En met een spreuk toverde ze Rapunzel naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raamkozijn laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren. Hij viel op een paar struiken, maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapunzel. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapunzels lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapunzels tranen van geluk raakten de ogen van de prins en plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

0: op 20 avond, niet op 30 avond. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hey Anna.
2: Misschien hè, zijn kleine meisjes toch leuk.
1: Ja joh, net zo leuk als broertjes.
2: Wacht, zijn een mama?
3: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
1: Ja, hop. Dan brengen we je nu naar huis.
3: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
2: Anna, weet jij de weg?
3: Ja, kom mee.
4: Wat?

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het paarse vriendinnetje van Joki? Joki en... Ja, dat wisten jullie natuurlijk wel. Jet, inderdaad. Joki en Jet.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?
1: Met andere trollen samen
2: ravotten wou ik nooit. Geklodder in de modder vond ik stom.
1: Mijn vader zei dan:
3: ik schaam me.
1: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn man.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke en haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen zijn uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol die Toren heette bij de oude trol. Hij vertelde dat prins Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant.
3: "Wat gebeurt hier?"
2: bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins," riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen en plons! Dat was nu net de 20ste. De kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke en hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als hun nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: luistert naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Ik voel kriebels in mijn benen, in mijn voeten, in mijn tenen. Nu voel ik kriebels in mijn hoofd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Ik moet alleen één sprong vooruit in mijn leven. Eén stap opzij voor die man. Ik steel wat ik echt niet kopen kan. Meer niet. Eén sprong te snel voor die sukkels.

0: vulling met mijn leven. Eén stap, wat zeggen mijn lot. Anders moet ik morgen naar het schavot. Ik spring, ze mij weer te pakken. Ik ben niet zullig of stom. Ik ga, denk ik, maar zo'n blokje om.
1: Houd het dicht, vertaal!
0: Aboe!
2: Stop!

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maar ik had op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.

0: prins voor mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
2: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
1: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden:
2: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
1: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes.
2: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
1: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtte namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest.
0: Ah.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

afgeplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een cat.

hoed ben je onaf, zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppla!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Kinderen. Dat is weer een ander verhaal.